de wellach millis, de wellach blaste, de wellach daas fein. Taasje we geest ook le radio en luffe kids she punke kaar. Ta me fein a fannacht liv, nacht daas shin. Immer einer et ha me, ach nie fyr shin ach erid, ma taasjev a fannacht lom. Eg fannacht arum, beder. Eiling mar shin, song of the smiles, figure a three, follies.